0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevozieken-omroep.
2: Guess what they dance in Colombia?

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

keer in mijn leven een tovenaar kon zijn. Dan liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En stel je voor dat ik met één spreuk alle pandas

0: en daar zat je echt niet mee.
1: Als tovenaartje sprak ik dan één woord en het gif was uit de grond.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultrarechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevoziekeomroep.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep!

0: graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekeomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekeomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultrarechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gvir, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naderhand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

keurig.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naderhand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit zijn buurland Canada, zoals zuivelproducten en auto's. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. Deze maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht, waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met als pleister op de wonden

0: En welkom bij onze Pleister op de Wonder. Mijn naam is Truus.
1: Mijn naam is Jan.
0: Nou, en we hebben geloof ik wel weer een leuk programmetje voor vanavond gemaakt, hè, samen.
1: Ja, jij doet de presentatie en ik zorg dat het technisch...
0: Ja, dat, want daar heb ik echt geen verstand van. Hoor.
1: Nee, jammer genoeg niet.
0: Nee. Hé, we gaan eerst een half uurtje country doen.
1: Ja.
0: En daarna hebben we gewoon wat Hollands product. Daar draaien we een half uurtje.
1: Ja, we hebben geen verzoekjes van.
0: Nee, helaas. En na het tweede uurtje, dan hebben we nog het cabaret. Omreis door Nederlands product. En dan s'avonds half 9:50-10:00. Onze artiest van de avond.
1: Ja, en ik ga nog proberen of ik ons raadselmannetje te pakken.
0: Oh, nou, dan moet je maar proberen.
1: Ga ik proberen.
0: Hey, wil je de artiesten niet weten die ik vanavond heb?
1: Ik wel. Ik weet hem wel.
0: Oh, Akde en de Munneke. Daar ga ik het over vertellen. En Jan gaat hun muziek draaien.
1: Dus die muziek heb ik al, hoor. Dus
0: ja, dat
1: komt helemaal goed.
0: Komt allemaal goed.
1: Goed. We gaan dus beginnen met...
2: Country Hits Radio.
0: We beginnen met Patti Loveless. Geboren als Patricia Lee Ramey in Pikeville in de staat Kentucky op 4 januari 1957. Ze is countryzangeres en tweevoudig Grammy Award winnares. Ze groeide op in een eenvoudig gezin. Haar vader werkte in een kolenmijn en via hem kwam ze in aanraking met de country en de bluegrass. De muziek van de Stanley Brothers, Lester Flatt en Earl Scruggs en Bill Monroe vormde Patti als kind. Patti trad op als duo met haar broer Roger voordat ze als tiener de kans kreeg om te zingen met de Wilburn Brothers. Ze trouwde met de drummer van de broers, Terry Loveless, en verhuisde in 1976 met hem naar Charlotte in North Carolina. Daar zong ze jarenlang in een lokale coverband. In 1986, hetzelfde jaar dat ze scheiden, nam ze haar eerste demotape op. Ze verhuisde naar Nashville in Tennessee en werd al snel ontdekt door MCA Records, waarbij ze ook een contract tekende. We gaan luisteren naar You Can Feel Bad.

Bobbejaan Schoepen, ofwel Modest Hippolyte Johanna Schoepen, die geboren in Boom in de provincie Turnhout op 16 mei 1925. In België en Nederland, beter bekend onder zijn artiestennaam Bobbejaan Schoepen. Hij groeide op als zoon van een smid in Boom en was een Vlaamse zanger, gitarist, entertainer, acteur en kunstsluiter. Zijn artiestennaam nam hij in 1945 aan en afgeleid van het Zuid-Afrikaanse liedje Bobbejaan Klim die Berg. Schoepen was een ondernemend en veelzijdig artiest met gevoel voor de markt en gericht op amusement. Hij doste zich vaak uit als een cowboy en bezong volksthema's veelal in een aan de country en western traditie ontleende stijl. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was hij bekend in Vlaanderen en genoot hij ook in internationale bekendheid. In 1958 schafte Bobbejaan Schoepen een grote circustent aan om in eigen efficiënte te kunnen toeren. Dat maakte hem onafhankelijk van zaaleigenaren die een steeds hogere huurprijs vroegen en die niet altijd de geschikte ruimte hadden voor zijn programma. In de decennia daarna gold hij vooral als oprichter van een entertainer in het naar hem vernoemde pretpark Bobbejaanland. We gaan luisteren naar Bobbejaan Schoepen met een hutje op de heide.

Slim Whitman, die werd geboren in Tampa in de staat Florida op 20 januari 1923. Hij was country en western, singer-songwriter en bekend om zijn jodelen en zijn bereik van 3 octaven. In een stijl bekend als de Nashville Sound. Hij beweerde meer dan 120 miljoen platen te hebben verkocht, waarvan de helft in Europa. In de jaren 50 toerde Whitman met Elvis Presley als dienst op openingsact. In de jaren 90 werd Whitmans muziek gebruikt in de film Mars Attacks. Hoewel hij ooit bekend stond als Amerika's favoriete volkszanger, was hij populairder in Europa en vooral in het Verenigd Koninkrijk. Dit gold met name voor zijn covers van traditionele popnummers, filmliedjes, liefdesliedjes, volksmelodieën en gospelmuziek. Zijn hit Rosemary uit 1955 stond in het Verenigd Koninkrijk 11 weken op nummer 1. In de Verenigde Staten bereikte zijn Indian Love Call een 2e plaats in de Billboard Country Hitlijst. In de jaren 80 figureerde hij in verschillende tv-reclamespotjes. En gedurende de jaren 90 tot in de 21ste eeuw blijft hij intensief toeren over de hele wereld. En zijn laatste album, Twilight on the Trail, werd geproduceerd door zijn zoon Byron. En werd uitgebracht in 2010 toen Slim Whitman 87 jaar oud was. Nou, we gaan luisteren naar Indian Love Call.

0: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: In 1968 wordt in Driebergen de groep Hans Sommer en Somerset opgericht. Door de broers Hans, André en Ronald Sommer. De band die kent vele bezetting en wisselingen. Zo maken ook zanger-gitarist Ab van Woudenberg, Guus Paat, Ernst Makely en Pim Vugs deel uit van de band. Vanaf 1970 treedt de groep onder de naam Somerset op. In het midden van de jaren 70 worden er enkele grote hits gescoord in de traditionele country- en western-stijl. De groep treedt zelfs op in het mekka van de countrymuziek, Nashville. Somerset richtte zich vanaf 1980 meer op de pure pop en valt niet snel daarna uiteen. We gaan luisteren naar Somerset met Be My Friend.

En dan gaan we verder met Doreen en Ruud Hermans. Zangeres Doreen Theuwissen, die al 10 jaar lang live optreedt in het Café Circuit. In 2002 neemt ze samen met Gerard Biersteker het Nederlandstalige album Gewoon op. Ruud Hermans is een Tilburgse country- en westernzanger die in 2019 The Voice Senior won. Zijn muzikale loopbaan begon bij folkband Heating uit Tilburg. In 1973 werd Ruud liedzanger van de Tumbleweeds. We gaan naar Doreen en Ruud Hermans luisteren met Golden Ring.

Jolly McCoy, die werd geboren in Oak Hill in West Virginia op 28 maart 1941. Vooral bekend geworden als Nashville supersessiemuzikant. Op 18-jarige leeftijd probeerde Charlie werk te krijgen als studiomuzikant in Nashville, maar dat lukte pas toen hij in 1961 samen ging werken met muziekproducer Wayne Moss in de Cinderella Sound Studio. In 1965 ontmoet hij Bob Dylan, die McCoy vroeg een nieuwe versie met hem op te nemen van Desolation Row. Deze versie, zonder drums en elektrische gitaar, werd de definitieve versie op Highway 61 revisited. Het werd het begin van een langdurige samenwerking. Eind 60e jaren begon Charlie McCoy voor Monument Records een aantal voornamelijk instrumentale albums uit te brengen, waaronder The World of Charlie McCoy en The Real McCoy, waarmee hij een Grammy won. We gaan luisteren naar Ode to Billy Joel.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: En we beginnen vandaag met Krenten Forsyth met Somewhere Between. En daarna Frans Bauer met Waar Mijn Vrienden Zijn.

En dat was Walter Kroes met Laat de zomer in je hart. We gaan verder met Anno Britting met Die blik van jou. En Yvan Heijlen met De wilde boerendochter.

Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan nespert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

in de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messe alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat is hem een todder af.
1: Ken je die
0: schattige
1: nog?
0: Schattige zij, met haar gat.
1: Ja, ken je die nog, hè? Van de jaren 70, denk ik, hè?
2: Ja, en André van Duin had ook een mooie melodie erop.
1: Ja, die had ook. Ja. Hé, hey, we gaan naar Rob van Daal met Daar ga ik weer. En daarna Gerard Joling met Love is in your eyes.
2: Die halen we niet meer.
1: Nou, dan Rob van Daal met Daar ga ik weer.

Had ze in de nacht verkeerde vrienden steeds op jacht. Maar ieder weekend gaat het mis als ze me bellen om te stappen. Terwijl ik haar nog heb gezegd, ik blijf bij jou, ik ga niet weg.

0: Ja, en dat was ons greepje uit de kast. We hopen u na het nieuws weer terug te horen. Dus met cabaret en Nederlands product.
1: En ik heb de raadsman aan de lijn. Dus we gaan proberen verbinding te maken. Dat is een beetje een lastig moment.
0: Jo. Ja,
1: we gaan kijken wat gelukt is.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. Een soortgelijk conflict leidde in mei al tot lange wachtrijen en flinke vertragingen. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het 2e uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: hebben het gemist, hè, het nieuws.
1: Ja, het is toch wat, hè. En welkom bij ons tweede uurtje van de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
0: Mijn naam is Jan.
1: We hebben straks wat cabaret.
0: Juist.
1: Omlijst met Nederlands product.
0: Ja.
1: En als half tien tot tien uur... onze artiesten van de avond. En dat zijn vanavond Agda en de Munnik. Daar ga ik het over vertellen.
0: En ik ga de muziek ervan draaien.
1: Ja, ja, zo is het.
0: En ik ben bezig met een lijntje op te zetten met een raadselmannetje.
1: Nou.
0: Die komt ook tussendoor.
1: Dus nou, dan, laten we het proberen.
0: Ja, dat moeten we zeker proberen. De gewone lijn die we normaal gebruiken, werkt weer niet. Dus we gaan weer via een omweg.
1: Goed, prima. Maar we beginnen met John Brouwer en Dees.
0: Ja.
1: Met Can't Help Falling Love. En Cecilia Rommeli met Zeg me dat het niet zo is.

0: Het Razelmannetje.
1: Welkom, Razelmannetje. Dennis in de uitzending.
2: Ja, daar is hij weer.
1: Daar is hij weer. Vakantie gehad?
2: Hartstikke vakantie gehad.
1: Ja, ja, ja. Nou, je hebt mooi weer gehad, of was het te mooi?
2: Nou, dat was te mooi, hè? Maar het is anders ook nooit goed. Dus
1: nee, daarom. Als het altijd blijft regenen, is het ook niet goed, hè? Zo is het.
2: Nee, daarom. Dus nee, het maakt ook allemaal niet zo goed. Nee, we hebben een fantastische vakantie.
1: Nou, goed zo.
2: We zijn naar Duitsland geweest. We hebben lekker Fantasialand bezocht.
1: Oh ja, dat is leuk voor de kinderen.
2: Leuk voor de kinderen. We zijn in Nuremberg geweest. Dat is hartstikke leuk. Hartstikke
1: nou,
2: leuk.
1: Kijk eens.
3: Heb je een race gedaan met die auto van je?
2: Nee, dat valt wel mee. We zijn
1: op een stukje rijden gewoon, hè?
3: Je hebt op een stukje in Nuremberg.
2: Elke dag. Ja. En dan zijn we van naar Nuremberg gegaan. En van Nuremberg zijn we naar Berlijn gegaan.
1: Ja, kijk eens aan.
2: We zijn een beetje, of tenminste eigenlijk zo naar Potsdam gegaan, hè, maar dat ligt ernaast.
3: Nou. Dat is de voorstad ervan.
1: Zijn eigenlijk de belangrijke besprekingen ook geweest.
3: Ben ook met de kinderen dan bij de Duitse poort geweest?
2: Ja, ik ben, wij zijn daar geweest. Wij zijn daar ooit zelf geweest. 2 jaar of 3 jaar naar de omwenteling. Hè?
3: Ja, dat klopt.
1: Twee jaar.
2: En het is nu netjes geschilderd hoor. Je kan er onderdoor.
1: Ja.
2: Dat kon toen niet.
1: Nee, maar toen mocht je er wel nog met je auto onderdoor rijden.
2: Nee, dat mocht ook al niet.
1: Heel in het begin mocht je...
2: Nee, want ik heb het op film. Nee, zeker niet. Ik heb het gekeken. En de Russische wijk is er ook nog steeds.
1: De Nederlandse wijk werd
2: toen opgeknapt. Ja, die ziet er nu fantastisch uit.
3: Ja, in Potsdam is dat.
1: We hebben het over Potsdam.
2: Dat is een hotspot. En daar kon je allemaal kleine winkeltjes en restaurantjes en dingetjes.
1: Leuk.
3: Ik hoor het al, die hebben het wel nog eens ingehaald.
1: Nee, ik ben in de war met de Brandenburger Tor.
2: Daar kon je toen onderdoor.
1: Dat kan niet meer, hè? Nee. Maar ja, goed. Nou, leuk, mooi om te gezien te hebben, vind ik. Ja.
3: Goed.
1: Toch?
3: Ja.
2: Hey. Ja, het was heel bijzonder. En ook Nuremberg was leuk. We zijn
1: is ook een mooie.
2: Maar dat stadium geweest waar de Landestag... gehouden van de NSDAP.
1: Ja.
2: Maar goed, die waren dat was nog maar een klein stukje van wat een
1: wat er nog over is.
2: Want die wilde een groot cultuur sportstuk daar maken.
1: Ja.
2: Het zwembad uitgegraven. Het gat is er nog steeds, maar je kunt er niet zwemmen.
1: Nee. Je kunt in die zandbak duiken.
2: Baan geweest. En die is er nog steeds, alleen dat zijn nu parkeerplekken.
1: Ja, dat is weer wat anders.
2: Nou, wel leuk, wat er nog van over is.
1: Ja, nou, het is toch geschiedenis, hè?
2: Het is geschiedenis en dat is ook denk ik gelijk het probleem voor het land. Want, het is natuurlijk een lastige geschiedenis voor
3: het
1: Jawel, dat is ook zo.
3: Maar ze hebben allemaal onze geschiedenis met een sterretje erbij, hè? Was het met de slavencultuur en hun met die andere cultuur? Ja. Heb je ook aan een raadsel gedacht?
2: Ik heb ook een raadsel, ja.
3: Nou, vertel eens.
2: Op welke schoenen kunnen de Fransen niet lopen, niet huppelen en ook niet dansen?
1: Welke schoenen?
3: Ja.
2: Op welke schoenen kunnen de Fransen niet lopen, niet huppelen en ook niet dansen?
3: Weet u op je antwoord?
1: Kunt u bellen met 06... 457-260-84. Dus 06-457-260-84. En wij hebben een mooie prijs voor ze staan, hè?
3: Ja, ik kan ook mailen.
1: Naar...
3: Studio, apenstaartje, flevoziekenberoep.nl.
1: Dat kan ook nog.
3: Ja.
1: Dus...
3: We gaan ondertussen een stukje muziek draaien.
1: Ja, maar nog één keer dat raadsel?
3: Nou, verder
2: maar. Ja hoor, op welke schoenen kunnen de Fransen niet lopen... Niet huppelen en ook niet dansen.
3: Dat is het raadsel.
1: Nou, weet je, gaan we onderhand een plaatje draaien. René Karst met de derde helft.

0: Nou, heeft er iemand gebeld?
1: Bij mij niet. Nee.
0: En een mailtje ook niet?
1: Nee, heb ik ook nog gekeken.
0: Ik moest ook heel erg nadenken, hoor.
1: Is het lastig?
0: Ik vond hem heel lastig.
1: Ja. Nou, ja.
0: Nou,
1: laten we een vraag hebben. Ben je er nog?
2: Nou, op welke schoenen kunnen de Fransen niet lopen, niet huppelen en niet dansen?
1: Nou, wat is jouw conclusie dan?
0: Handschoenen.
1: Laten we kijken wat de automaat zegt. Goed. Ja, dat is goed.
0: Nou, dankjewel hoor. Dankjewel. Maar ik moest er echt heel hard over nadenken hoor. Dus.
1: Maar ja, het moet niet te makkelijk zijn.
0: Nee, dat is ook weer zo. Nou, ik vond hem leuk. Nou, raadselmannetje, hartstikke bedankt. En graag tot de volgende keer.
3: Graag gedaan. Hey. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Doei
3: doei. Doei
0: doei. Doei doei. Ja, ik vond hem ook heel erg moeilijk, moet ik zeggen.
1: Goed. Nou, we gaan door met de muziek.
0: Zullen we er een draaien? En daarna, want je hebt ook nog cabaret, hè?
1: Ja.
0: Nou, doen we even Eefje de Visser met Onverstaanbaar.

0: We hadden vroeger in...
1: Cabaret Festival.
2: Hij begon al spontaan.
3: Te praten, hè?
2: Ja,
3: want
2: ja.
3: En wie is het dan die zo spontaan begint te praten?
2: Fons Jansen.
3: Oh ja, die ken ik.
2: Of,
3: en met...
2: De orgel draaien doe ik vandaag.
3: Nou, ik ben benieuwd.
0: We hadden vroeger in de tuin, hè, hadden wij een jeneverbes. Maar dat mens soop wat af, zeg. Oh. Ja, en het schijnt niet zo goed te zijn voor je ogen. Want, ik kan verschillende personen, die zijn er eigenlijk ziende ogen blinder van geworden ook. Hè. En ze vragen mij wel eens, hoor, wat doe je nou als er een mooie vrouw voorbij komt? Dan doe ik altijd even zo. Ja, als je doof bent, dan je vangt minder, maar je ziet meer natuurlijk. Nee, jongen. Nee, goede bak, hè? Zeg, ken je die bak van Leeuwarden? Nou, daar heb ik 2 jaar in gezeten, hoor. Ja. En ik kwam de cel niet uit. Ik mocht 1 keer de cel uit, toen moest ik voorkomen. Voorkomen, daar ben ik ook doodziek van. Dan zeggen ze, ja, is beter dan genezen. Ik word er doodziek van. Je komt in een zaaltje met een hekkie en een toonbank. En achter de toonbank zitten dan 2 van die mannen. Zo naast elkaar zo, hè. De linker en de rechter, hè. En, ja, de linker staat op en zegt, ik ben de rechter. Nou, ik denk dat pik die rechter nooit. Maar die hield zijn mond, die dacht, laat ik linker wezen. Hij zegt tegen mij, wat heb de beklaagde te vertellen? Ik zeg, nou, in dit land geen moer, meneer. Ik zeg, als u het weten wil, ik zeg, de halve rechterlijke macht bestaat hier uit machtswellustelingen. Hij zegt, en dat neem je terug. Ik zeg, nou goed. Ik zeg, de halve rechterlijke macht bestaat hier niet uit machtswellustelingen. Hij zegt, wil je wel de etiketten in acht nemen? Ik zeg, nou, vertel u mij wat over etiketten. Ik heb ze 3 weken lang zitten plakken, meneer. Hij zei, weet je dat je de waarheid moet spreken? Ik zei, jazeker. Hij zei, weet je ook wat er gebeurt als je niet de waarheid spreekt? Ik zeg, jawel. Hij zei, wat dan? Ik zeg, dan krijg u gelijk. Ja, zegt hij, want je maakt muziek zonder vergunning. Ik zeg, nou, ik heb aan deze kant volledige vergunning, meneer. Het is, lijkt misschien een muziekorgel, het is een drankorgel. En, dat had u ook kunnen zien, want ik heb hem om. Hm? Ja. Nou. En, ja... Maar hij zegt, je mag niet bedelen. Ik zeg, nee, dat weet ik. Daarom ben ik ook eigenlijk verzamelaar van eigen tijdse munten, meneer. Hij zegt, nou, denk erom dat ik hier niet meer terugzie. Ik zeg, zo, wordt u overgeplaatst? En of ik een advocaat wou. Ik zeg, nou, geef mij mijn oudje. Niks, geen droppel. Wel komt er een oude kerel binnen met een zwarte jurk aan. En een witte slap voor het morsen. Ik zeg, waar kom u voor? Hij zegt, ik kom, nee, ik kom pro deo, zegt hij. Ik zeg, nou is maar goed, dan was je nog voor niks gekomen. En die man maar roddelen op mijn vader. Hij zei, mijn vader had in combinatie geleefd. En ik zeg, ja. Ik zeg, meneer, dat deed mijn vader uit beginsel. Mijn vader zei altijd, ik trouw nooit. Ik trek wel bij de kinderen in. Oh nee, naar zijn kinderen kijkt die niet om. Als er bij ons thuis 's nachts nog wel eens een klein kind huilde, zei mijn moeder nog wel eens tegen mijn vader van: Jan, ga jij er nou eens uit? Dat kind is toch ook voor de helft van jou? Zei mijn vader: nou, laat mijn helft maar brullen. Mijn vader zei altijd: toen ik klein was, dacht ik, kinderen komen uit je navel. Maar nou ik groot ben, weet ik het. Ze komen je neus uit.
3: Het is weer mooi.
2: Een mooi stukje, hè? Ja, ja, zeker.
3: Even kijken, 25. We kunnen er nog wel één draaien.
2: Ja, we kunnen er, ja, we kunnen er één draaien.
3: En de andere een stukje.
2: Andere stukje
3: van. Nou, beginnen we met het Flevolands volkslied.
2: Ja, doen we dat.
3: Ten slotte bestaan we 50 jaar. Hè?
2: Zo is het. Dat vieren we feest met het volkslied. En daarna een stukje van Ramona.
3: Blue Diamonds.

0: De artiest van de avond.
1: En zoals gezegd, Agda en de Munnik. Thomas Agda, die is geboren op 6 maart 1967 en Paul de Munnik op 30 september 1970. Ze ontmoetten elkaar in 1989 voor het eerst op de Kleinkunstacademie te Amsterdam. In de kelder van het gebouw aan de Keizersgracht maken ze voor het eerst samen muziek. 2 jaar later maken ze samen een ingewikkeld theaterprogramma getiteld Waarom zweeg Sam? In 1993 maken ze dan samen een afstudeerproductie Spectral Coupé. Hiermee winnen ze de Prix Suisse-prijs, een aanmoedigingsprijs voor veelbelovend talent. In 1995 maken ze samen een theaterprogramma Zwerf On. David Middelhoff staat het duo muzikaal bij op de gitaar. De show die doet het goed en in 1997 brengen ze een eerste cd uit, genaamd Agda en de Munnik, deels gevuld met liedjes uit het theaterprogramma. We gaan luisteren naar Lopen tot de zon komt en Mooi liedje.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Bij het volgende theaterprogramma van Agda en de Munnik wordt ook een album gemaakt, Naar Huis. En de eerste single van het album, Niet of Nooit Geweest, wordt de eerste hitsingle van de band. Het is de grote zomerhit van 1998 en bereikt de tweede positie in zowel de Nederlandse top 40 als de mega top 100. Dit is de enige grote hit van Agda en de Munnik. Desondanks zijn ze een van de meest succesvolle Nederlandse bands als het gaat om albumverkoop. Van dit album behalen ook Laat Me Slapen en Het Regent Zonnestralen nog enig succes. Na dit succes gaat de band

0: redelijk succesvol. We gaan luisteren naar Niet of Nooit Geweest en Ergens Zingt een Zanger.
1: De artiest van de avond.

glimmend schone vaat. Geluk, het lacht me toe vanuit mijn vaatwasapparaat. En ik zit voor mijn tv

0: De artiest van de avond.
1: Agda en de Munnik maakt een muzikaal uitstapje door samen met Van Dikhout, de band, de Puma's te vormen. Ze brengen hiermee een album getiteld Best of the Puma's uit, waar de hits Mijn Houten Hart en Zij Maakt het Verschil vanaf komen. Na dit avontuur maakt het duo toch weer een theatershow. Ditmaal een onvervalste rockopera, genaamd Ren en Lenny Ren. Tevens brengen ze een nieuw album uit, Liedjes van Lenny. Het album is een stukje harder dan hun eerdere werken en moet hierom een hoop kritiek verduren. Na de tijdelijke pauze hebben Agda en de Munnik in 2007 een contract getekend bij Universal Music. Op 9 november 2007 verscheen de single Dan Leef Ik Toch Nog Een Keer. En dit is een nieuw lied met een ouderwetse Agda en de Munnik sound. Op 23 november verscheen het nieuwe album van Thomas Agda en Paul de Munnik, getiteld Nachtmuziek. Op maandag 3 juni 2013 wordt bekend dat Agda en de Munnik de Radio 2 Mijlpaalprijs ontvangen voor hun betekenis in de Nederlandse popmuziek. En op 4 maart 2014 maken Agda en de Munnik in De Wereld Draait Door bekend te stoppen als duo. Na het houden van het laatste afscheidstournee in seizoen 2014-2015... en reden hiervoor is dat ze van mening zijn dat ze met hun laatste theaterprogramma, Het Heerst, iets hebben neergezet wat ze niet snel meer kunnen overtreffen. Maar op 26, 27 en 28 oktober en 14, 15, 16 december 2023 staan ze dan toch weer samen in de Ziggo Dome. We gaan luisteren naar Dan Leef Ik Toch Nog Een Keer en Het Regent Zonnestralen.
0: De artiest van de avond.

0: tot de volgende keer.
1: Maar ja, dan hoop ik toch dat u lekker weer thuis bent. En morgenochtend tussen 8 en 10 is onze herhaling weer. En daarna hebben we Jan van Eunen met Jofonicha met Testament uit de Cyclies. En morgenavond zijn wij er weer met een muzikaal bloemetje.
2: Een muzikaal bloemetje, precies. Daar zijn we terug.
1: Nou, we hebben met heel veel plezier het programmaatje weer gemaakt.
2: Hè? Ja, zeker wel. Ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt. Want daar is de bedoeling van, hè? Dat u er naar luistert.
1: Ja, meestal wel, hè. Dat vind ik tenminste.
2: Goed. Mijn naam is Jan.
1: En mijn naam is Truus.
2: En we gaan er nog eentje draaien. Voor we echt afscheid nemen. Want wat hebben we nog? Wat zit er?
1: Agda en de Munnik met Nachtmuziek.
2: Voor straks. Welterusten.
1: En vanmorgen weer een beetje gezond.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevoziekeomroep. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Welkom bij de Flevoziekenomroep.
4: De opkikker van de maand.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Inderdaad, dat klopt. Helemaal goed.
2: Ja, we zijn er weer, hè, met z'n tweetjes.
1: Zeker, geen woord aan gelogen.
2: Nee. Dat was Ellen trouwens die dat aankondigde.
1: Ellen, sorry.
2: Ja, en we gaan tot 12 uur weer heerlijk bij u zijn met geweldige muziek.
1: Ja, dan onderbreken we eventjes met 11 uur het nieuws.
2: Ja, dat zeker. En
1: dan gaan we weer vrolijk verder.
2: We zijn natuurlijk begonnen met de opkikker van de maand augustus. Ja. En dat was in dit geval MC Micah G en DJ Sven Holiday Rap. En dan gaan we heel gauw verder met ons programma uit de jaren 60. Want ja, we draaien natuurlijk allemaal plaatjes uit de jaren 60.
1: Zeker.
2: We vertelden wat over en we beginnen zoals altijd het eerste uur. Dat ik begin met een nummer van Elvis Presley.
1: Ja.
2: Hier is Elvis Presley met Suspicious Minds. MUZIEK

0: Eigenlijk kan dat niet, hè?
1: Waarom kan het niet?
0: Eigenlijk, too much baby. I love you too much baby. Dat kan eigenlijk niet.
1: Nee, je kan iemand niet te veel van houden. Dat kan inderdaad niet.
0: Absoluut niet.
1: Maar wel een heel mooi nummer. Suspicious Minds van Elvis Presley. Een van zijn allergrootste hits. Goed, we gaan verder met Itsy Bitsy Teeny Weeny. En Joop, vertel het maar. Wat kan je erover vertellen?
0: Nou, dat dit gezongen wordt door Brian Hyland. En Brian Hyland, dat is een Amerikaanse popmuzikus. En hij scoorde in de jaren 60 van de 20e eeuw internationale hits. Met onder meer Itsy Bitsy Teeny Weeny. Heel gezellig nummer trouwens. Mm-hmm. En Yellow Polka Dot Bikini. En zijn grootste hit was Sealed With a Kiss. Mm-hmm. En nadat Hyland status als tieneridool minder werd, nam hij in zijn latere carrière meer materiaal op met invloeden van countrymuziek. Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Brian Hyland.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Tot sinds mijn beste vrienden elkaar zullen bevinden, daaronder in het diepste van de mijn. De lift gaat naar beneden, het daglicht is verdwenen, ik ga waar het voor altijd nacht zal zijn.

De kolenwagens rijden, we stutten galerijen, eens hakken er houwelen in de nacht. De zwarte vuisten houden, we ploeteren en we schouwen, de oude trouwe mijn land houdt de wacht.

Ondanks alle gevaren delven wij lange jaren eens woederde verder nu de zon. Het lawaai dat gaat verloren bij hakken en bij voren. We werken in de mijn

0: Oftewel, In de Schaduw van de Mijn. Dat was Bobbejaan Schoepen. En die heet eigenlijk, Joop?
1: Ja, die heet eigenlijk...
0: Zeg het eens.
1: Modest Hippolyt Joanna Schoepen.
0: Zo, doe maar.
1: Hij is overleden op 17 mei 2010. Woonde in Turnhout.
0: Ja.
1: Geboren in Boom, België.
0: Yes.
1: En hij groeide op in de Smitsen in Boom als zoon van de hoefsmid.
0: Kijk, dat bedoel ik.
1: Maar je hoort niet echt dat het in Belgisch is.
0: Nee, goed hè?
1: Ja,
0: ja.
1: Dat heeft hij goed gedaan.
0: Zeker. Hey, we gaan gauw verder met muziek, maar ik ga er eerst even wat over vertellen. Dan doe ik over Hou Je Echt Nog Van Mij, Rocking Billy. Dat is een liedje populair gemaakt door Ria Valk natuurlijk. Mm-hmm. En Ria Valk behoorde tot het zogenoemde klasje van Phonogram. Dat is een platenmaatschappij. Een aantal uiteenlopende muzikanten waren voor Phonogram eigenlijk al regelden. Ook Willeke Alberti en Anneke Grunlo maakten er deel van uit. In dat kader mocht Ria Valk in 1960 het oorspronkelijke Zweedse Erdukar Me Anus Klaskoran van Stig Andersson. En Stig Andersson, die kennen we natuurlijk, die was manager van ABBA. Voor Lil Babs geschreven, opnemen in de betaling van Willy Rex Jack Bulteman trad op als arrangeur, orkestleider. Dit rock'n'roll-achtige nummer vormde destijds een uitzondering binnen het repertoire dat op Phonogram verscheen. Maar met de komst van Peter Koelewijn zette zich een omslag in. Valk werd met het plaatje de vrouwelijke tegenhanger van Peter Koelewijn. Hier is Hou Je Echt Nog Van Mij. En het is Ria Valk.

0: Ja, Joop, zeg het maar.
1: Ja, dankjewel voor die bloemen.
0: Ja.
1: En dan zit ik op Wikipedia te kijken. En er staat inderdaad, een van de zus die staat met een bos bloemen in de handen op die foto.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja. De Silvera's, dat vormde een Nederlands slagerduo. En die kwamen uit Weert in de jaren 50 en 60 herhaaldelijk op de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijsten behaalden. En meer platen verkochten dan veel rock'n'roll artiesten. Dat was wel heel apart toen, hè?
0: Ja, zeker.
1: En de Silvera's bestonden uit de zusjes Mieke en Gertrude Jansen. Hm. Ja. Wanneer zijn ze opgericht? Ze zijn in 1954 opgericht. Nadat zus, artiestennaam Selma, eerst enkele jaren in Helma en Selma gezongen heeft.
0: Ja. Ken je dat nog of niet?
1: Nee, Helma en Selma.
0: Het zegt je niks, de naam.
1: Nee.
0: Ook volgende week ga ik daar even wat van draaien.
1: Oh, okay.
0: Ja. Helma en Selma.
1: Dat waren dan niet dezelfde, wel toch?
0: Nee, zij heette Helma en ja. Selma was een ander. Maar ze is naderhand met een zusje als Selvera doorgegaan.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ja.
1: En Mieke die trad dan op als zangeres Vera. En door de samentrekking van beide namen ontstond de Selvera's.
0: Ja.
1: Genoeg gekletst.
0: Wat gaan we doen? We gaan het blokje van drie van de Nederlandstalen gaan we afsluiten.
1: Goed idee van jou om meer Nederlandstalen te uit.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, dat Pietje van jou. Had jij een Pietje vroeger?
1: Nee, ik heb nooit een Pietje gehad.
0: Je hebt nooit een Pietje gehad? Nee. Oké, okay, ja, ik wel. Wij hebben wel altijd...
1: Mijn vader had een Pietje. Dat vond ik zo zielig.
0: Ja?
1: De luisteraars kunnen het niet zien, maar ik kan wel zeggen... Was nog geen 20 bij 20 kootje.
0: Ach, ja,
1: en
0: dat is
1: een kanarie, een gele kanarie in.
0: En zong die ook nog?
1: En hij floot als een gek.
0: Ja, goed hè.
1: Ik kan me niet voorstellen dat hij... Ja, hij floot als een gek om eruit te komen.
0: Waarschijnlijk. Nee, mijn opa had het vroeger ook. En had hij wel een wat grotere kooien. En nou, dat beest kon ook zo mooi zingen. Geweldig. Goed, dat Pietje van jou. Paolo Dennis,

0: Ja, dat was toch wel even echt leuk, hè? Tomcat met van het Rooftop Singers. Eventjes na dat Pietje van jou. Want ja, die katten zijn natuurlijk niet te vertrouwen met kleine kanaries.
1: Nee, absoluut niet. Nee. Maar met kleine kanaries, kleine muzen, alles.
0: Alles, alles. Ja, oh, pas op. Dat niet te geloven.
1: Want als ze een extra in de tuin zien, dan krijgen ze op een donder, hè?
0: En Tomcat, waar kennen we dat van? Ja, we hadden vroeger had je zo'n tekenfilm, weet je nog wel, met al die poezen. Ja, dat was de Tomcat, waar we naar konden kijken toen de tijd.
1: Zwart-witte kat.
0: Ja, was toen in zwart-wit. Geen kleuren was dat nog.
1: Daarom was je kat zwart-wit.
0: Ja, natuurlijk. Niet perfect is ook goed, Joop.
1: Ja, dat is waar.
0: Hey, we gaan zo weer muziek draaien. Dat doen we van Bert. Moet je even hoesten, Joop?
1: Ja.
0: Oh, laat maar hoor.
1: Gaan we doen.
0: Hey, en jij hebt altijd wel eens geroepen van... We moeten wat meer instrumentaal draaien. Nou, ik voldoe een beetje aan je eisen. Want ik heb
1: nee,
0: er nu twee...
1: wensen.
0: Nou ja, wensen. Ik heb er nu twee achter elkaar voor je.
1: Mooi.
0: En Bert Kempfert, daar begin ik mee. Dat is, hij is geboren als Bertolt Kempfert in Hamburg. Het is een Duitser. Mm-hmm. En hij was een componist, arrangeur en big band leider. En Bert Kempfert behoorde samen met Horst Wende, zijn ontdekker voor Polydor, Siemens, Max Greger en James Last, tot de succesrijkste Duitse orkestleiders van na de Tweede Wereldoorlog. In de veelal Amerikaanse nightclubs. Gedurende een korte periode trad hij op onder de pseudoniem Bob Parker. Op de muziekschool in Hamburg bestudeerde hij allerlei muziekinstrumenten, zoals piano, klarinet, saxofoon en accordeon. Hij begon zijn carrière als saxofonist bij het radioorkest van Hans Busch in Danzig. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef hij in gevangenschap in Denemarken, waar hij verliefd werd op een jonge Deense. Uit de relatie werd zijn oudste dochter geboren. Eveneens tijdens deze periode formeerde hij zijn eerste big band, Pick Ass. Na de oorlog ging hij met deze band op de schnabbeltour langs de Amerikaanse officiersclubs in Noord-Duitsland. Hier is Bert Kempfert met het nummer Happy Swimpetter. En de muziek is ook gelijk afgelopen.

In het kader van het instrumentale was het de Tijuana Taxi van Herb Alpert en de Tijuana Brass. Hens, nou ja, dat moet nog wat staan, maar helaas. En daarvoor hebben we Happy Trapenter van Bert Camford. En dan gaan we gauw verder.

0: Kijk, de herinnering van Joop.
1: Ja, Rocco Granata met La Bella uit 1960. En hierna gaan we luisteren naar ZZ en Damascus. Ik heb genoeg voor jou uit 1965.
0: Bedankt.
1: Ja. Voel je niet aangesproken? Want zij zingen het, hè?
0: Oh ja.
1: Ik lees het alleen maar voor.
0: Nee, dat is het goed.
1: Oké. Excuus voor de verwarring. Oké, ZZ en Damascus. Dat was een Nederlandstalige beatband uit de jaren 60. Afkomstig uit Amsterdam. Ja. Kan het anders, hè?
0: Daar kwamen alle goede groepen vandaan.
1: Precies. De zanger en oprichter van de muziekgroep was Bob Bowden. Optredens werden gekenmerkt door zorromaskers die ze groepsleden droegen. En de groep wordt beschouwd als een van de pioniers van de Nederlandse poppopcultuur. En als we die gehad hebben, dan hebben we er nog een te goed in het eerste uur van de Bee Gees. En het is Jumbo uit 1968.
0: Ja. En als we Jumbo doen, moeten we het ook even noemen de Albert Heijn en de Plusmarkt en noem ze allemaal op. Ja, het is eigenlijk een beetje sluikreclame dit.
1: Volgens mij gaat dit over een olifant.
0: Oh, gaat het over een olifant? Dat is heel wat anders. Nou, dat is hartstikke mooi.
1: Maar je hebt wel gelijk. Ik zat er ook aan te denken, hoor. Want ik heb even gekeken. Jumbo slaat het op, maar dat kon ik niet vinden.
0: Nee. Maar het gaat gewoon over de olifant Jumbo.
1: Precies.
0: Nou, oké. Hier zijn de ZZ en de maskers met Ik heb genoeg van jou.

0: Ja, ja, ja. We hadden het er net over Jumbo en dat jij al die andere supermarkt op ging
1: doen. Ja.
0: En toen zei ik spontaan van nee, het gaat over een olifant. Nou, ik heb het even opgezocht.
1: Nou, en, je wist het.
0: Ja, ik wist het. Ja, ja, je hebt gelijk. Je hebt, ja. Waarom heb ik het dan opgezocht?
1: Ja, dat nou, begrijp ik ook
0: niet. Ik had het zo kunnen vertellen. Oké, de lied is opgezet als een zacht, levendig slaapliedje.
1: Nou.
0: Over een denkbeeldige olifant genaamd Jumbo. Dat voor een kind wordt gezongen. Volgens mij is dit een liedje geweest om wakker te worden. En niet om in slaap te komen.
1: Nee, dat lijkt me ook wel.
0: Want die had een nachtmerrie gekregen als je dat dacht gezongen bent.
1: Dat lijkt me ook wel, ja. Hey, we gaan met het volgende item, hè?
0: Ja.
2: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Cycle Group draaien we ze allebei.

0: Ja, in het kader van de twee kampen was dat de Beatles met Hard Day's Night en Empty Heart van de Rolling Stones. Speciaal voor Joop.
1: Ja. Beatles heb je het over, hè?
0: Helemaal goed, Joop.
2: Ja, ja. Dat is het eerste uur weer. Dat we een plaatje voor u gedraaid hebben. En voor het tweede uur ga ik nog even vertellen dat u op www.flevoziekeomroep.nl nog verzoekjes kunt indienen. En dan komt het bij ons terecht in de e-mailbox. En dan gaan we die voor u draaien.
0: Ja, zeker weten. En het eerste uur zit inderdaad op. We gaan gauw luisteren naar het nieuws van 11 uur. En daarna zijn we lekker bij u terug met nog heerlijke muziek uit de jaren 60. Tot straks.
2: Tot later.

0: na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die vlakbij de grens met Duitsland en Nederland woedt is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Het gaat om de één na grootste natuurbrand die ooit woedde in België. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, we zijn aanbeland bij het tweede uur en daar gaan we nog lekkere plaatjes voor u draaien. Af en toe zeggen we er wat van, af en toe niks.
2: Ook dat.
1: En dan draaien we gewoon door. En daar gaan we het u hopelijk weer van genieten.
2: Dat hoop ik ook. En we zijn natuurlijk begonnen het tweede uur, wat ik altijd doe, met het nummer van de Cats. Ja. En dat is het nummer van het album The Cats. Uit 1968 uit mijn hoofd gezegd. En dat was In My Room. We blijven een beetje in de Nederlandse producties met de eerste drie nummers. En dat doe ik omdat ik een heel leuk gesprek heb gehad met iemand die bij een platenmaatschappij werkt en heel goed bevriend is met Robbie van Leeuwen. En Robbie van Leeuwen, dat is de gitarist zowel van Shocking Blue als van The Motions.
1: Oh, oké. Okay.
2: Dus ik denk, nou weet je, het is wel leuk om daar een leuk blokje van te maken. En daartussendoor heb ik, en ze komen ook allemaal uit Den Haag, hè? Dat is ook eventjes verteld hebbende. Mm-hmm. En daartussenin zit dan The Shoes met Na Na Na. Eerst gaan we met Bol Weevil van de Shocking Blue beginnen, dan Na Na Na van The Shoes en daarna hebben we It's the Same Old Song van The Motions.

0: Ja, en als u nou denkt, waar ken ik dat nummer nou van? Nou, dan kent u het natuurlijk van, ook van de Four Tops. Die hebben er ook een hele grote hit mee gehad. It's the Same Old Song was dat van The Motions. En daarvoor hadden we Nanana van The Shoes en Boll Weevil van het album At Home van Shocking Blue.
1: Ja, en er staat nu de volgende alweer klaar.
0: Ja, dat dacht ik wel.
1: Ja. Eindboeg ohne Seiten.
0: Van
1: Heidi Brühl.
0: Heidi Brühl. Nou, dat gaat ze komen.

0: Hey joh,
1: vertel ja, Le Temps de Fleur. Ofwel, De Tijd van de Bloemen. Van Mary Hopkin. En wij zaten te praten. En toen kwam ik erachter. Nee, jij kwam erachter. Dat het hetzelfde nummer is als Those Were the Days.
2: Ja, ik wist het. Ik kwam er niet achter. Ik wist het.
1: Ja, ja, ja, ja, dat is een nuanceverschil.
2: Ja, zo.
1: Maar een grote nuance.
2: Nee, ik wist alleen niet meer zeker of het ook inderdaad dat songfestivaletje was van Doos voor de deze ken. En uiteindelijk is het gewoon zo.
1: Ja, maar die single van Doos voor de deze ken, dat kwam in Groot-Brittannië uit in 1968. En bereikte daar een eerste plaats en een tweede plaats in de Verenigde Staten mee. En dat is een bewerking van het Russische liedje, naar de radio, Dorogoi Jinoyu, van Boris Fomin. En tekstschrijver Konstantin Podreskli. Dus, dat, nou ja, dat Le Temps de Fleur. Ja. Ik vond het wel zo. Ik had het er niet achter gezocht, hoor, maar Doos voor de Deez. Maar die muziek die kwam me zo bekend voor.
2: Nou, als je goed naar de tekst luistert, dan zingt ze J'étais le temps des fleurs. Okay. Het was de tijd van de bloemen. Het was de tijd. Dus Doos voor de Deez.
1: In die Engelse tekst?
2: Nee, de Franse tekst. J'étais le temps des fleurs.
1: Ja.
2: En dat houdt in.
1: Ja.
2: Het was de tijd van de bloemen. Doos voor de Deez. Het was de tijd van die dag.
1: C'est très correct.
2: Nou,
1: très correct.
2: Nou, om eventjes in het buitenland te blijven, denk ik dat we nu even naar Italië gaan. En dat doen we met Nilla Pizzi. En zij zingt Colpevole.

0: Ja, Joffie, Joffie, Joffie, Ben Kramer. Dat was de eerste speciale herinnering van Joop.
1: Ja.
0: En ik ben blij dat je deze uitgekozen hebt, Joop.
1: Dat dacht ik al.
0: Ja, weet je. Ja. Ik
1: kan
0: ik
1: je heb hart even luchten?
0: Nou, zo is dat. Ik heb maandag al mijn hart gelucht, maar dat ga ik nu weer doen. Want de man wordt op het ogenblik zo afgezeken op social media. Dat ik denk van, jongens, wat zijn we nou bezig? Die man heeft toch al jarenlang zijn sporen verdiend. Die heeft al zoveel dingen gedaan. Dan denk ik van, nou, hij moet eigenlijk veel meer gedraaid worden. En misschien als Jan en Truus luisteren, misschien, ik weet niet of ze het ooit al een keer gedaan hebben, maar kunnen ze Ben Kramer een keer als artiest van de avond gaan doen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Nou, goed idee.
0: Ja, denk het wel. Dus als ze luisteren, Jan en Truus, dan...
1: artiest vanavond. Met deze.
0: Alsjeblieft. Yes?
1: Ja, helemaal goed.
0: Goed, jij had wat te vertellen over Trien Lopez. Want we gaan nog steeds verder met jouw herinnering natuurlijk.
1: Ja. Maar ik was blij dat je even ingebroken hebt.
0: Oh, toch
1: want
0: wel?
1: Het is belangrijk genoeg.
0: Ja, dat vind ik wel.
1: Het is wel een krankzinnige wereld. En als ze het dicht bij huis gaan houden, dan wordt het helemaal niks natuurlijk.
0: Daarom.
1: Maar goed, Trini Lopez met Adalita uit 1965. Hij had een groot succes in 1963 met het lied If I Had a Hammer. Het bereikte de eerste plaats in de hitlijsten in 25 landen, waaronder in de eerste editie van de Tijd voor de Teenagers Top 10 van de VARA op 30 november 1963. Met minder succes werkte Lopez ook als acteur. Zijn eerste film was Marriage on the Rocks. Ja, dan ga je, als je op de rotsen gaat trouwen, dan wordt het al helemaal niet zo nieuw. Hoe kun je dat nou doen? Ja. Onbegrijpelijk. Waarin hij optrad naast Sinatra en Dean Martin. De bekendste film waarin hij speelde was The Dirty Dozen uit 1967. We gaan dus luisteren naar Adalita van Trini Lopez. En daarna sluiten we af met Brandend Zand van Anneke Greunlo. En dat betekent dus doorlopen.
0: Ja.

0: lachen is gezond. Dus, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
1: En nu zijn we zo langzamerhand gekomen aan de tijd van huwelijken.
2: En ja, wat zich daarbij afspeelt, of zou kunnen afspelen. Moos die heeft ergens in Buitenvelden in Amsterdam een flat gehuurd. In een heel groot flatgebouw. Komt op een avond thuis en zegt tot de vrouw: Saar, ik heb mooie verhalen gehoord van die conciërge. Die conciërge van het gebouw hier. Daar heb ik horen vertellen dat je met iedere vrouw in het flatgebouw een verhouding hebt. Behalve met één. Ja, Saar, dat zal een mevrouw boven zijn van de groot van drie hoog. Ja, dat zijn van die kleintjes, weet je wat. Moos is aan s'morgen, staat zich te scheren in de badkamer. En roept naar zijn vrouw: Saar, wil je me geloven, als ik me zo s'morgen scheer, hè, dan voel ik me 20 jaar jonger. Ja, Saar, Moos, zou je niet kunnen scheren voor de gebed? Ja, Moos en Saar. Kijk, ik hoef jullie niet te zeggen, neem ze op, maar laat ik zeggen, moppen, dat zijn net heerlijke delicatessen. Je moet stukje voor stukje tot je nemen en elke mop eigenlijk bekijken. Moos en Saar in die klerenwinkel. En die verkoper zegt tot Moos:

Het portret. Ja. Tatoeëren. Maar ook dit ging na een half jaar uit. En toen kwam de ware Jacob, in dit geval de ware Moos. En Moos verloofd, trouwen, huwelijksdag. En nou is de huwelijksdag daar. En nou moet het toch bekend worden. En ze staat te draaien met haar BH. En ze zegt, Moos, ik moet je wat vertellen. Zegt je, wat is er? Zegt ze, ik heb het zo lang mogelijk verzwijgen gehouden. Maar nou moet ik het vertellen. Voordat ik kennis aan jou had, toen heb ik kennis gehad aan Jan. En daar hield ik echt van, hoor. En toen heb ik op mijn linkerboezem Jan laten tatoeëren. En toen ging hij uit. En toen kwam Willem. En die heb ik op mijn rechterboezem laten tatoeëren. En nou heb ik jou. Zeg ze, kijk, daar heen ze. Hup, die buzouwen gaat uit. En Moos kijkt ernaar en begint te lachen. Hij begint te lachen. Zeg maar niet, waarom lach je? Zeg Moos al. Ik stel me voor over 10 jaar hoe lang een gezicht dat ze trekken.

0: Ja, we zijn even lachen met Max Tailleur met het album Sex uit het vuistje. En leuk om eventjes weer naar naar te mogen luisteren.
1: Het had altijd veel volk in zijn zakje, ja?
0: Het had heel veel volk, ja, ja. Klopt. En ik had vroeger ook, ik was nog vrij jong natuurlijk in die periode. En heel jong.
1: Nu toch ook nog. Dat kan voor mij, hoor.
0: Ja, zo is het ook. Maar ik had altijd, ook die boekjes had ik dan... Met allemaal van die mopjes erin. Leuk. Ja. Hey, we gaan gauw verder met het volgende.

0: Goeie nummers, Jan.
1: Mooi, hè?
0: Ja, echt.
1: Ja, in het kader van de drie grote uit het Verenigd Koninkrijk. Waren dit natuurlijk Tom Jones met Green Green Grass of Home. En Cliff Richard samen met The Shadows en The Blue Turns to Grey. En Engelbert Humperdinck met Le Bicyclette du Belles Eyes. Ja, en we blijven een beetje in het Frans.
0: Ja, precies.
1: Want we gaan verder met...
0: Richard Anthony.
1: Ah, kijk.
0: Ja, en die gaat zingen J'entends gifler le train. En dat betekent niets anders dan... Da-da-da-da, tromgeroffel. Tromgeroffel.
1: Ga ik ook een keer opzoeken voor je. Tromgeroffel.
0: Ja, heel goed. Ja, mag een drinken van. Ik, Ik moet even wat vertellen.
1: Ja, vertel dat. Maak me gek.
0: Chetan siffler le train.
1: Dat betekent?
0: Ik kan de fluit van de trein horen. Nou, dan komt hij eraan. Zou ik zeggen. Anthony
1: of hij vertrekt, dat kan ook. Dan ben je te laat. Of hij vertrekt, maar dan ben je te laat. Maar goed, ga door.
0: Ik ben een beetje bezig vandaag, jongen. Anthony was een artiest die sinds de laatste jaren 50 van de 20e eeuw de Amerikaanse en de Britse rock populariseerde bij het Franse publiek. Samen met Johnny Hallyday. Anthony deed dat door de covers te maken van liedjes die elders al een groot succes waren geworden. Zijn adaptatie van 500 miles J'entends siffler le train werd in de jaren 60 een verkoopsucces. Anthony scoorde ook een hit met Je me suis souvent demandé. Een Franse versie van, en daar heb je hem, Ik heb me dikwijls afgevraagd.
1: Ja.
0: Van niemand minder dan...
1: Johnny Hallyday.
0: Nee, Bobby Aanschoep.
1: Oh, Bobby Aanschoep, ja, tuurlijk. Dat is de andere.
0: Nee, Johnny Hallyday had ik al gehad.
1: Ja.
0: Dus, maar dat is toch wel... Dat vond ik heel verbrand om te lezen.
1: Ja. Nou, hartstikke fijn. We gaan gauw luisteren. Chateau.
0: Ja, want anders zijn we te laat.
1: Siffler le train. Richard Anthony.

0: Nou, de mensen hebben natuurlijk gehoord dat we het toch gered hebben nu. Ik denk dat die anderen hebben een beetje moeten afkappen.
1: Wegvederen
0: heet dat. Ja. Hey, we gaan ermee stoppen. We hebben nog een paar seconden om af te sluiten.
1: Nou, niet leuk
0: om te
1: stoppen, maar leuk gedraaid vandaag.
0: Ja, zeker. Een hele leuke uitzending was het. Ik hoop dat de mensen in bed en uit bed en ook het verpleegend personeel ook genoten heeft van hetgeen wat we gebracht hebben. Zo. En een klein beetje wat opgestoken hebben uit de jaren 60.
1: Ja.
0: Want daar doen we het uiteindelijk voor. En ja. Lekker blijven luisteren. Nog heel veel muziek op de Flevo Muziek Omroep.
1: 24/7.
0: Ja. En tot de volgende keer.
1: Ja.
0: Het gaat
1: zo.
2: Ja, dat is het. That's all, folks.
3: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
4: Is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen. En ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
5: De Flevo Ziekenomroep.

0: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep.

0: U luistert.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. Nederland stuurt vandaag een speciaal brandweerteam naar de Belgische Hoge Venen om hulp te bieden bij het graven van greppels en het nablussen van de natuurbrand. De Belgische autoriteiten melden aan Omroep VRT dat de brand inmiddels is ingedampt. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. De Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmateriaal dat door studenten van de Harvard Medical School werd gebruikt voor medisch onderzoek, bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse zwarte markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalige beheerder van het universiteitsmortuarium. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl
2: C'è folla tutte le sere, cinema di Bagnoli.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Geschorst vanwege een positieve dopingtest. In zijn urinemonster werd een afbraakproduct van cocaïne gevonden. De Australiër zegt een grote fout te hebben gemaakt en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. Kyrgios mag tijdens zijn schorsing niet deelnemen aan tennistoernooien. Hij kan nog in beroep gaan tegen de schorsing. Onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïnse media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. Nabu spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïnse ambtenaren betrokken zouden zijn. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij afvalverwerker René Wie dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Een 12-jarige Nederlandse jongen is zwaar gewond opgenomen op de intensive care in Oostenrijk, nadat hij zondagochtend tijdens een bergwandeling in Tirol 20 tot 30 meter naar beneden stortte. Hij liep over steil en rotsachtig terrein toen hij viel. Zijn 46-jarige vader liep vlak voor hem en zag de val gebeuren. En stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Nu is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïnse media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. Nabu spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïnse ambtenaren betrokken zouden zijn. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl

0: maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. De meisjes behoren tot de kwetsbaarste groepen onder de migranten die 3 weken geleden vanuit Marokko Ceuta binnendrongen. Het bestuur van Ceuta heeft goedkeuring gegeven aan het plan voor de overplaatsing. Een 21-jarige Haarlemmer is aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kwam hem op het spoor dankzij bloed dat bij de kazerne werd gevonden. DNA-onderzoek leidde naar de verdachte. Dit jaar zijn al 60 inbraken of pogingen daartoe bij brandweerkazernes geregistreerd. Inbrekers zouden het brandweergereedschap willen gebruiken voor andere inbraken. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.
3: Zieken!

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.
1: Dave, yeah. I got a little song I wanna sing. Yeah!

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

Ik bracht laatst een kudde mee naar het stadje Santa Fe. En daar zag ik een schat uit Mexico. Zij zong in een rumba band met talent en temperament. En ik vroeg

Lieve kind, zei werkelijk ja, ik zie nog hoe ik goud ben haar. Haren spruit op hem een drempel droeg. Vaak nog zingt ze op verzoek, leuke liedjes voor bezoek. En dan denk

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Van 21,5 graden gemeten bij lichteiland Goeree, circa 30 kilometer van Hoek van Holland. Het is het hoogste gemiddelde sinds de metingen in 1984 begonnen. Het KNMI wijt dit aan klimaatverandering en een hoge drukgebied. Het instituut verwacht dat dit record vaker gebroken zal gaan worden. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. De Hongaarse FIFA-vicevoorzitter Csányi heeft zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. In een woensdag ingeziene brief verklaarde hij het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het ontslag van operationeel directeur Kevin Lamour, die kritiek uitte op plannen om WK-rechten aan investeerders te verkopen, was volgens Csányi de doorslaggevende reden. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. NS schrapt de compensatieregeling van maximaal 25 euro voor vervangend vervoer tijdens stakingen. Alleen de vertragingvergoeding blijft bestaan als reizigers hebben ingecheckt. De wijziging geldt vanaf de landelijke OV-staking op 9 september. Dat is het moment waarop NS-werknemers 24 uur het werk neerleggen. Directeur Bertien Baak noemt de huidige regeling ingewikkeld en misbruikgevoelig. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevoziek Omroep op de Flevo Gastvrij.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
2: Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Hun busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag, lokale tijd. ...van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Hij werd vorig jaar al in Polen opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Duitsland heeft om zijn overlevering gevraagd. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep die explosieven op de pijpleidingen plaatste. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM, dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevoziek Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
4: En ik zou zeggen, welkom bij ons muzikaal bloemetje. Mijn naam is Truus.
5: En mijn naam is Jan.
4: Wat hebben we vandaag op programma staan?
5: We beginnen met een reisje door Europa.
4: Oeh, gezellig.
5: Met muziek uiteraard.
4: Natuurlijk, en dan in de landstaal zingen, hè?
5: Ja, dat is de bedoeling.
4: Ja, dat
5: moet een bloemetje aan de land zijn.
4: Ja.
5: Juist.
4: En tweede half uurtje heb ik de greep in de kast. Ik heb weer een aantal cd's bij je neergelegd.
5: Hele stapel staat er, ja.
4: Ja, nou ja,
5: dat
4: kan je.
5: Ik denk zeker dat ik er niet doorheen kan komen, hoor. Nou ja, vooruit, we gaan het proberen.
4: Nou, dat geloof ik ook niet, maar dat maakt niet uit. Je hebt er flink wat liggen. En dan gaan we naar het nieuws, ons tweede uurtje door. Hebben we een half uurtje duetten.
5: Daar beginnen we mee,
4: ja. En daarna nog een half uurtje.
5: Een artiest van de avond.
4: En dat is Ademo, daar ga ik het over vertellen.
5: Salvatore Ademo.
4: Ja.
5: Ja, precies, hè. Nou, prima, die ga ik die muziek van draaien.
4: Ook prima. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst maar even een reisje maken.
5: Maar we komen terecht in Griekenland.
4: In Griekenland. Dus.
5: En daar zit een topzanger.
4: Ja, Nana Mouskouri.
5: Kan niet missen.
4: Nee. Ja, ze is geboren in...
5: Op Kreta.
4: Ja, op Kreta, op het eiland.
5: Eiland, ja.
4: En hoe heet het... Ja, ze heet Joanna Mouskouri, maar voor de vrienden zegt ze altijd Nana. En dat, zo werd ze ook als zangeres eigenlijk,
5: ja,
4: bekend.
5: Ja, dat is echt een kreet die een klein kind begint, hè, Nana. Ja. Maar ze toen ze 3 jaar was, is hij zelf verhuisd naar Athene.
4: Ja, zijn ze naar Athene verhuisd, want daar kreeg ze, omdat ze al mooi kon zingen, kreeg ze privéscholen, les om de stem te ontwikkelen.
5: Ja, en ze heeft ook op de conservatorium gezeten.
4: Ja. Alleen werd ze daar weer van verwijderd. Ja, vlak voor het eindexamen.
5: Ja, want ze zong behalve Schubert ook jazz. Kan je niet hebben, hè?
4: Nee, wat een koude kak.
5: Als je niks verbeeldt en je bent niks, ben je 2 keer niks.
4: Nee.
5: Maar in het Songfestival in 1963, wint ze geen prijs. Maar haar albums in Frankrijk, België en Italië, die reizen de pan uit.
4: Ja. Ik had een oom, die was ook helemaal weg van de.
5: Ja.
4: Met stapels platen van haar.
5: Ja, ongelooflijk. Nou goed, het is natuurlijk mooi. En dat gaan we naar luisteren.
4: Naar Tsiya Sena Akapimu. Voor jou mijn liefste.

0: Nou.
1: We gaan verder reizen.
0: Ja, we gaan naar Italië.
1: Ja. En daar is Renzo Arbore.
0: Ja, dat is
1: een veelzijdig mannetje hoor.
0: Ja, dat is heel veel over te vertellen.
1: Ja, hij is zanger, acteur, filmregisseur, televisiepresentator.
0: Hij heeft ook radioprogramma's gehad.
1: Filmregisseur is hij ook nog.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Wat doet die man zeg. Ja, en de top er ook nog mee. Dat doet heel goed zijn waar.
1: Ja, ja.
0: Want hij heeft onlangs in 2010... Amerikaanse award gekregen van de Italiaanse USA Foundation.
1: Zo.
0: Nou, dat is niet niks. En ook nog een eredoctoraat in de muziek.
1: Van het Berklee College of Music.
0: Ja.
1: Zo.
0: Dat werd uitgereikt tijdens het 25-jarig jubileum van Umbrella Jazz Clinics.
1: Ja.
0: Dat is een jazzbandje die had. Nou, ik heb heel veel gedaan. Maar we gaan luisteren naar...
1: Oma.
0: Ja.
1: Nou, oma.
0: En dat is vertaald?
1: Oma.
0: Nou, gaan we dan naar luisteren.

0: Noem maar. Weet je wat ook nog wel leuk is om te vertellen? Ja, eigenlijk vertel. Over hem, van die Renzo Arbore. Hij was al een goed amateur klarinetist. En toen richtte hij in 1991 het orkest Italiana op. En daar speelden zo'n 15 artiesten in. Met als doel het Napolitaanse muziek wereldwijd populair te maken. Nou, ik denk dat het wel gelukt is.
1: Oké.
0: Okay. Ja?
1: Nou, we komen nu in Spanje terecht. En daar is een persoon die minstens zo druk en zo handig is.
0: Ja.
1: Als hem, hoor.
0: Ja.
1: Ja, Rosalia.
0: En vertel eens wat over haar.
1: Nou, die is ook een singer-songwriter. Ze was op 20-jarige leeftijd al een flamenco-lerares.
0: Oh.
1: Ja, dan ben je niet zomaar, hoor. Want flamenco vind ik best een lastige dans.
0: Is het ook? Dat is het. Ja. Dat is zo.
1: En ze trad op in diverse steden, maar overal kreeg ze dan een plaats om eventueel een prijs te winnen. Nominatie heet dat. Ja,
0: nominatie.
1: Ja, dus dat komt in België, ze hebben het in verschillende landen hebben ze dat gehad. Ja, in Spanje onder andere.
0: Ja,
1: uiteraard.
0: Natuurlijk. Nou, ook in Engeland. In Glastonbury.
1: Ja.
0: Het festival. Daar ook.
1: Ik kon niet op dat woord komen.
0: Ja.
1: Maar goed. Ze hebben ook een heel mooi liedje. Daar is ze heel bekend mee geworden. Tenminste, dat nemen we aan. Dat wordt verteld.
0: Malamente,
1: ja. Wat betekent dat?
0: Slecht.
1: Oeh.
0: Maar ik denk niet dat ze slecht was.
1: Nee, ik denk het ook niet.

0: Malamente.
1: Malamente.
2: Ja, dat geklap komt toch een beetje uit het flamenco, hè? Dat vind ik altijd wel knap hoe ze dat doen. Ja,
1: tegen het ritme in
2: klappen. Ja, dat vind ik mooi. Maar goed, we gaan verder reizen. We gaan naar Portugal.
1: Ja, dat is grenzend aan Spanje, hè?
2: Ja, daarom. Daar is Paulo de Carvalho.
1: Mm-hmm. Ja. Op zich wel een bekend man.
2: Ja, want hij startte eigenlijk zijn carrière als lid van de viermansformatie, de Scheiks.
1: Mm.
2: En die band trad op van 1963 tot 1967. Maar omdat ze waren zo populair.
1: Ja.
2: En weet je hoe dat komt?
1: Nou, vertel eens.
2: Omdat de groep, de muzikale verwantschap, werd de groep wel de Portugese Beatles genoemd. Dus ze zullen er wel op geleken hebben.
1: Ja, en misschien ook wel.
2: En de muziek ook een beetje geaard, hè, naar die kant
1: op.
2: Ja.
1: Nou, hij heeft ook meegedaan aan het Europese Songfestival.
2: Ja,
1: als soloartiest.
2: Ja, hij gaat in 1974 dan naar Brighton met het liedje Et Dis-Pois do Adeus.
1: Ja, en wat bereikt hij?
2: Gedeelde laatste plaats.
1: Ja, gedeelde smart is halve smart.
2: Ah, daarom, zo is het ook. Dus, dan kan er maar één winnen, zo moet je zeggen.
1: Want ze hebben dat liedje wel heel bijzonder gemaakt.
2: Ja, hoor dat zo?
1: Nou, je hebt daar in Portugal in 1974 een revolutie gehad.
2: Ja.
1: Om de toen het dictators
2: werd. Ja, die Anja-revolutie.
1: Anja-revolutie, ja, precies. En het start zijn voor die revolutie was dat nummer. En dat werd gedraaid op een radiozender. En daar namen alle soldaten, officieren hun posities in. Omdat ze daar allemaal tegelijk mee konden beginnen. Dus het is ook het enige songfestivalliedje met een revolutionaire
2: invloed.
1: Een revolutie in luiden.
2: Ja.
1: Dat was wel een echte revolutie dus. Niet in de muziek. Hij bracht later een grote carrière op. Dat is wel goed bekend. Zullen we eens gaan luisteren? Wat hebben we voor hem klaarstaan? En dat is?
2: En dat betekent, was het maar een dag.
1: Oh, met mooi weer.

0: Asum Diaz. Ja. Zo heet dat liedje.
1: Ja, ik kan er ook niks aan doen.
0: Het is ook duidelijk gebracht. We gaan door naar Frankrijk.
1: Ja, en daar is...
0: Richting Nederland, hè?
1: Ja, want we moeten weer naar huis.
0: Uiteraard.
1: Yves Montand.
0: Ja. Is geboren...
1: Maar weet je, als Ivo Livi.
0: Ja, ja. En het was een Franse acteur, zangeres, met Italiaanse afkomst. Dan zijn ze in Italië geboren.
1: Ja.
0: Maar dat was in de tijd van de communistische partij.
1: Ja.
0: Waar zijn vader een beetje actief lid van was.
1: Ja.
0: Uiteindelijk ging hij met zijn ouders op de vlucht voor het fascistische regiment van Benito Mussolini. En hij bracht zijn jeugd door in Marseille.
1: Ja, want dat is niet zo ver weg, hè, natuurlijk.
0: Nee. En hij werkte daar als kapper in de salon van zijn zuster.
1: Havenarbeider is hij ook nog een keer geweest.
0: En een nachtclubzanger.
1: Ja.
0: En tijdens die optredens bedacht hij de naam...
1: Yves Montand.
0: Weet je wat er vandaan komt?
1: Nee, geen idee.
0: Nou, vroeger, als ze Italië nog even wonden, en ze gingen eten, dan riep zijn moeder Ivo Montagna. En dat betekent Ivo, kom boven.
1: Mm.
0: En zo heb je daar zijn naampje aan gebracht.
1: Wat grappig.
0: Ivo Montagna. Ja, leuk, hè, hoe zijn bijnaam komt.
1: Ivo Montagna.
0: Ja. Nou, uiteindelijk heb je een keer gezongen in de Moulin Rouge, als het voorprogramma van Edith Piaf. En die hebben me eigenlijk verder op weg geholpen om bekend te worden met zijn muziek.
1: Nou, het is toch gelukt, hoor.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar...
1: A bicicletta. Met de fiets.
0: Met de fiets.

0: En dan gaan we weer.
1: We gaan naar huis.
0: Naar Nederland toe. Je moet luisteren, we hebben zoveel van die sterren gehad.
1: Ja.
0: We moeten hier ook een ster binnenhalen.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja, want die heeft pas zijn 30-jarig jubileum gevierd in het ouderdom.
0: Ja, dat mag je niet zeggen. Ook dat het een ster is, hè. Zou het wel denken.
1: En weet je over wie ik het heb dan?
0: Ik wel.
1: Ja, Jan Smit.
0: Jan Smit hebben we dan over.
1: Ja.
0: Ja, en hij is begonnen in 85.
1: Ja.
0: Nee, niet waar. Toen is hij geboren.
1: Duidelijk.
0: Toen is hij wel begonnen natuurlijk, maar toen schreeuwde hij nog een beetje.
1: Nee, 1996, want toen stond de BZN, die wilde een duet opnemen. En toen, hij was toen 10 jaar.
0: Ja.
1: Dus,
0: En dat was mama. Ja, dat nummer ken ik nog. Ik heb het er gezien, die opname over ons hoor.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat was echt leuk. Ja. Dus dat was het begin van Jan's carrière. Jantje heette die toen nog.
1: Ja, Jantje heette die in het begin. Maar dat hadden de meeste zangertjes. Hè. Dat hebben ze naderhand het tje eraf gehaald.
0: Dat heb ik ook meegemaakt, schat.
1: Je heet jou Jantje.
0: Ik heette vroeger ook Jantje.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ik Trusje.
0: Nou, daar heb ik het niet over. Het over een Jantje, ja. Dat zou ik een beetje jaloers over zijn. Maar goed, hij doet heel veel. Zelf geschreven nummers met je heel.
1: Ja, weet je wanneer dat Jantje eraf ging eigenlijk? Ja. In 2005. Toen had hij ook nieuwe. Zong ook zijn eigen nummers. En hij had nieuwe liedjeschrijvers voor hem. En toen vond hij dat er ook wel een nieuwe naam bij moest. Dus dat werd Jan Smit. Klaar.
0: Ja, klaar.
1: Want anders werd hij aangekondigd als Jantje.
0: Nou,
1: en verder niks.
0: Het programma. Ook dat real life show.
1: Ja.
0: De soap die werd uitgezonden. Ook over zijn leven. Hè, met de familie. Dat programma werd een jaar later bekroond in het Gouden Televisiering.
1: Zo.
0: Dus.
1: Ik denk dat het ook wel veel bekeken werd.
0: Ja, en wat hij nog steeds doet is het trotsprogramma met de muziekfeest op het plein.
1: Ja, dat wordt ook heel
0: dus
1: erg
0: als presentator gaat
1: bezocht.
0: Goed. Ja, precies. Dus. Zo heel gezellig als je er naartoe kan gaan. Hoor.
1: Ja, daarom.
0: Zonder meer. Maar we gaan een liedje van hem draaien uiteraard.
1: Nou, weet je wat? Gaan we draaien Stilte in de Storm. Zullen we dat doen?
0: Ja, gewoon een beetje herrie maken.
1: Ja.

0: greep uit de muziekkast.
1: Nou, we beginnen aan die stapel van je.
2: Ja. Ik ga met die stapel beginnen.
1: Nou,
2: en ga cd's draaien.
1: Nou, dus, de eerste is dan...
2: Want de eerste woensdag van de maand draaien we platen.
1: Ja, dat is zo. Dat doen we altijd.
2: En nu zijn we verder. Dus we gaan nu cd's draaien.
1: Ja.
2: De eerste cd die je gepakt was van...
1: Tony Bennett met Life is a Song.
2: Ja.
1: En daarna West End Singers met Tonight. En dat komt uit de Westerstory.
2: Ja, daar gaan we naar luisteren. Komt-ie.

0: Ik heb die film wel 3 keer gezien.
1: Ja, maar dat is ook een topfilm geweest, hoor.
0: Dus, maar dan ging je naar de bioscoop. Op het Rokin. Ik weet niet meer hoe de theater heet. Dit theater heet, die film, bioscoop. Wat was op het Rokin? Het zat een beetje achter waar nu CNA zit, zeg maar.
1: Oh, dat was een Cineac?
0: Nee, het was
1: niet. Tegenover de Roxy?
0: Nee, ook niet. Dat was echt op het Rokin.
1: Nee. Aan die kant?
0: Ja, zat ook aan die kant.
1: Maar zie je ook 2 kanten in gang?
0: Nee, maar dat was niet. Die niet. Die zat niet aan de drop in.
1: Ik zou niet weten drop in.
0: Ik ga ze opzoeken.
1: Ja, zoek jij er even op.
0: Ik ben er wel.
1: Dat is er niet meer natuurlijk. Want het...
0: Ja, dat zal ook best. Maar dus ik heb met mijn zus, mijn oudste zus, die was er ook helemaal weg van. Dus 3 keer die film gezien. Ja. Ik denk, geef je 3 keer geld eruit.
1: Zonde hoor, zonde. Het was elke keer hetzelfde.
0: Ja, iedere keer weer.
1: Nou, mooi.
0: Nou, we gaan maar verder met Patricia Kaas met Lily Marleen.
1: Juist.
0: En daarna de mama's en de papa's, ken je die nog?
1: Ja, zeker.
0: Met Monday Monday.
2: Ce soir, de chanter une petite chanson qui faisait partie de mon répertoire quand j'étais plus petite. Une des premières chansons que ma maman m'avait apprises, et son air c'était...

0: Maandag.
1: Ja.
2: De start van de week.
1: Nou, we gaan verder met Laurel Ford met Memory.
2: Ja.
1: En Ron Brandstede met Breng eens een zonnetje.
2: Ja. En ik wil even vertellen, dit nummertje van juffrouw Kaars. Die de,
1: ja, maar een kortje.
2: Was maar een heel kort.
1: Nou, daar stond ook verder helemaal niks bij. Weet je, en ik zit nu net te denken. Het was niet dat er ook in die bioscoop, het was op de Dambrak.
2: Ja.
1: Maar ik weet niet hoe die bioscoop moet eten.
2: Zometeen zit die bij mij op de achterkant. Oh. De Leibandsgracht.
1: Ja.

0: Ja, dat was hem.
1: Ja, maar zo is zo'n kort dingetje, hè?
0: Ja, dat heb je.
1: Ja, daar staat geen tijd bij.
0: Dus. Dat is ook de verrassing van
1: het. Ja, nou, dat vind ik ook.
0: De greep uit de kast, je pakt er wat uit en je denkt dat je. Ja, dat is gelukt. Ja, je hebt het tweede nummertje ervan, dat kun je ook kiezen.
1: Nee.
0: Zullen we een eindje draaien voor hem?
1: Nou.
0: Dat gaat niet.

0: Het heeft wel het effect van mijn school, moet ik zeggen. Hoor. Ja,
1: dat leerden wij vroeger, hè, die liedjes.
0: Ja, ik zie mezelf zelf weer op de bank zitten. En we hadden een klas naast ons en er was ook een deur tussen die twee klassen in. En daar was een juffrouw die daar die klas bediende. En die gingen ze zingen altijd even voor het tijd was om naar huis te gaan. En die had met een stem, die dwars door die deur heen. En dat hoogte op de gele wagen. Wij zongen dat zelf in de klas niet, maar vandaar, die klas heb ik dan leren zingen.
1: Nou, kijk eens dan.
0: Hoog op de gele wagen.
1: Ja. Hey, nou, kijk, Susan Boyle nog.
0: Ja, die ook een ster in één keer.
1: Ja, want die hebt ook zo'n wedstrijd gewonnen, hè, toen de tijd.
0: Ja.
1: En volgens mij kwam ze uit Ierland vandaan. Nog.
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Maar die gaat voor ons zingen, Cry Me a River.
0: Juist.
1: En daarna Margriet Eshuis met Nobody Knows.

0: Nou, je kan zeggen wat je wil, maar het is wel een mooie stem.
1: Ja.
0: Zeker weten. Dat is zeker zo. Nou, we gaan op naar het nieuws, hè?
1: Nee, we krijgen Margriet Eshuis nog.
0: Jawel, maar we gaan even zo goed op naar het nieuws.
1: Ja, en daarna het nieuws gaan we met de duetten verder een half uurtje. Ja. En dan hebben we de...
0: Het is vanavond nog.
1: Nee, Ademo. Ja. En dan, ja, maar zover is het nog niet. We krijgen even deze.
0: En wat is dit? Wat gaan ze zingen?
1: Nobody Knows.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Rusland is begonnen met het importeren van brandstof, dat meldt vicepremier Alexander Novak. Door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen is de brandstofproductie gedaald en dreigt een tekort. Rusland exporteert normaal gesproken meer dan het importeert. De regering verwacht dat de import tijdelijk is, omdat raffinaderijen binnenkort weer zouden gaan produceren. De gemeente Den Bosch wil kunnen ingrijpen als er onrust ontstaat rond de geplande asielopvang in Engelen. In een voorlopig leefbaarheidsplan staat dat de gemeente in het ergste geval dwangsommen wil kunnen opleggen aan het COA. Ook zouden bij aanhoudende problemen de voorwaarden van de vergunning kunnen worden aangepast. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Hun busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gistermiddag, lokale tijd. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met de muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: En dat is zo. Mijn naam is Truus.
2: En mijn naam is Jan.
1: Nou Jan, we hebben er weer een aantal. En ik wil graag beginnen met Thelma Ritter en Cameron Prudhomme met Anna Lilla.
2: En dan ga ik de volgende draaien met Dolly Parton en Jewel en mijn vaders daughter. Zeg dat goed? Daughter?
1: Ja, daughter.
2: Ben je neus dicht?
1: Beetje daughter. Neus, ja, zoiets.
3: Tell you what, Dutchie. I'll go over and meet the kid and you go over to McCloskey's saloon and get sobered up. She's on that 4 o'clock train like she says. She's liable to be there right now. You don't want to hang around no barrooms, do you?
4: No, Marty, no. The last time I see Anna, she's tiny, like a pea.

0: Ja.
1: Dat is de eerste twee.
0: Ja, nou, dan gaan we.
1: De tweede twee.
0: Ja, we gaan naar de tweede twee.
1: We gaan naar de tweede twee.
0: We beginnen met Tino Martin en Guus Meeuwis met Vrienden.
1: Ah, en ik heb scherp staan voor mij. Bing Crosby met Grace Kelly, met True Love. Nou. En Grace Kelly, ja, die weet je nog wel. Hè?
0: Ja, die was van Prins Reine. Ja, sprookjeshuwelijk, hè, Monaco.
1: Ja, van Prins van Monaco, ja. Ze werd prinses, hè, werd ze. Ja, goed, leuk. We gaan ze draaien.

0: Dus echt zo'n filmduet.
1: Ja, maar die had Bing Crosby toch al heel, omdat hij in veel films ook speelde. En zij was eigenlijk ook filmster.
0: Ja, dat weet ik.
1: Dus zodoende eigenlijk.
0: Ja, oké.
1: Maar goed, we gaan verder.
0: Oké, we blijven de moed houden.
1: Danny Christian en Anita Meijer met Island in the Stream.
0: Ah, dan heb ik Anastasia met Eros Ramazzotti met I Belong to You.
1: Nou, gaan we naar luisteren.

0: Ja, maar we kunnen er nog twee
1: nog
0: draaien.
1: Nog twee draaien, ja.
0: Nou, welke wil je als eerste?
1: Nou, de kachelballenboom. Dat doet me weer denken aan mijn oom die had met een zolderkamertje. En die binnen de tuin beneden een kachelballenboom stond.
0: Had zeker altijd kachelballetjes voor jullie.
1: Altijd van ons. Maar ik heb die boom nooit gevonden.
0: Nou. En wie gaan dat zingen?
1: Ellie en Rickert.
0: Oeh. Ja. Weet je, dan maken we ook nog even tijd voor de Juts met Grandpa.

0: was het hoor. Tot dan.
1: De artiest van de avond.
2: Het was het niet hoor, sorry.
3: Ja, maar dat is Salvatore Adamo. En de gewoonste artiestennaam, Adamo. Hij is geboren op 1 november 1943 in Comiso op Sicilië. En is een Belgische zanger van Italiaans-Siciliaanse afkomst. Hij zingt de door hem zelf geschreven chansons voornamelijk in het Frans, maar ook in zijn moedertaal Italiaans. En verder in het Nederlands, Engels, Turks, Spaans, Japans en Duits. Hij verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen albums en singles. En is daarmee de best verkopende Belgische artiest aller tijden. Toen Adamo 3 jaar oud was, verhuisde hij met zijn familie naar het Belgische Glin bij Bergen, waar zijn vader in de mijnen ging werken. Hij groeide op in het vlakbij gelegen Jepamappes, dat valt ook onder het Bergen, en daar werden ook zijn zusjes en broer geboren. Gedurende zijn schooljaren zong hij in het kerkkoor en leerde hij gitaar spelen. We gaan luisteren naar C'est ma vie en Canne Rosa.
1: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In 1960 deed Adamo voor het eerst mee aan een wedstrijd en won hem met het liedje Si Chemin. De eerste radio-uitzending volgde op 14 februari van dat jaar. In 1961 bracht hij zijn eerste plaat uit nadat hij in Saint-Quentin en Parijs een wedstrijd had gewonnen. In 1963 brak hij door met Sans Toi, Mamie. Op 1 november van dat jaar was hij de hoofdact in Ancienne, Belgique in Brussel. In maart 1964 trad hij met zijn familie op bij Willem Duis in het programma Voor de Vuistweg met Vous permettez, monsieur, wat zijn eerste Nederlandse nummer 1 hit tot gevolg had. Het stond 11 weken op de eerste plaats in de, plaats in de tijd voor Teenagers Top 10. Tevens was het de grootste hit van het jaar 1964 in Nederland met 200.000 verkochte exemplaren. Dat jaar volgden optredens in Frankrijk, Duitsland, Turkije, Libanon en Canada. Tot 1966 stond de vierde deel van alle platen die in Frankrijk verkocht werden op zijn naam. In mei 1984 kreeg hij een hartaanval en 3 omleidingen. En in mei 2004 kreeg hij een hersenbloeding waarvan hij volledig herstelde. We gaan luisteren naar Vous permettez en Tom de la Neige.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dit is nog steeds Salvatore Adamo. In zijn 50-jarige carrière zong hij meer dan 500 liedjes. En er werden meer dan 100 miljoen platen wereldwijd verkocht. Een levende legende is hij, bekend in zowel de Franstalige, maar ook in het Nederlandstalige kant van België en in het buitenland. Hij ontving een verzoek van prins Philip om voor zijn vrouw Mathilda, de hertogin van Brabant, ook een lied te componeren. En al eerder bezong Adamo Paola als prinses van Luik. Hij eindigde in 2005 op nummer 120 tijdens de Vlaamse versie van De Grootste Belg en op nummer 34 in de Waalse versie. Op rijpe leeftijd staat hij meer dan ooit in het middelpunt van de belangstelling. Nog steeds trekt Salvatore Adamo volle zalen en blijven mensen genieten van de hemelse en unieke stem in de Italiaans-Siciliaanse Belg heeft. Niet alleen nieuw werk, maar ook de Adamo-klassiekers zoals Dolce Paola, Sans-toi, Mami of Fou per Mestee zullen nog steeds weer klinken. Ja, en ook in 2026 treedt hij weer op. En zelfs 17 oktober 2026 komt hij naar het Luxor in Rotterdam. We gaan luisteren naar Mathilda en Maintenant.
0: De artiest van de avond.

0: dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, hoogstens tot morgen nog, hopelijk voor u. Dat u naar de herhaling kan luisteren.
2: Ja, van 8 tot 10, maar dan is morgens. Ja.
1: En dan is er 's avonds een live programma van Peter Bakker en Jan van Eunen met de muzikale vaart.
2: En 's middags?
1: De herhaling? Ja, van Fred's Music Mix.
2: Juist.
1: En ook nog even herhaling van om 10 uur, van 10 tot 12 weer, met We wachten op de dokter. Dus dat komt allemaal goed. Dus blijf luisteren naar de Flevo's, die komen erop.
2: Dat dacht ik ook wel. Ja,
1: 24 uur per dag in touw.
2: Kan ik je stiekem vertellen? Ik ga morgen ook luisteren.
1: Ja, nou, ik ook elke dag. Ik vind dat te gezellig.
2: Goed, wij gaan van u afscheid nemen. Mijn naam is Jan.
1: Mijn naam is Truus.
2: En wens u voor straks.
1: Welterusten.
2: En vanmorgen.
1: Weer een beetje gezonder op.
2: Maar, we hebben er nog één.
1: Ja, Ademen, sur la lune, Ademo.
0: Ja, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
2: En daar komt-ie.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen, waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Zijn advocaat bestrijdt dit oordeel en noemt het een politiek proces. Dat K. in een Bentley reed bewijst volgens de raadsman geen fraude. K. verzet zich tegen de veroordeling. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar 2 zaken, de dood van de 5-jarige Hind Rajab en haar 6 familieleden in januari 2024 en de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers bij Rafah in maart 2025. 3 andere dodelijke aanvallen op hulpverleners worden niet strafrechtelijk onderzocht. En China heeft JD.com opgeroepen niet mee te werken aan een EU-onderzoek naar de geplande overname van Mediamarkt en Saturn voor €2,2 miljard. Beijing noemt het onderzoek ongeoorloofd en stelt dat de Europese Commissie haar bevoegdheden overtreedt. Brussel onderzoekt of JD.com Chinese staatssteun ontving, waardoor het biedingsproces werd verstoord. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen, waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Zijn advocaat bestrijdt dit oordeel en noemt het een politiek proces. Dat K. in een Bentley reed bewijst volgens de raadsman geen fraude. K. verzet zich tegen de veroordeling. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar 2 zaken, de dood van de 5-jarige Hind Rajab en naar 6 familieleden in januari 2024 en de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers bij Rafah in maart 2025. 3 andere dodelijke aanvallen op hulpverleners worden niet strafrechtelijk onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Would you dance?

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. 3 Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. 4 andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft.